0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer. Helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel op Omroep Peelrand.
3: Gratis energieadvies aan huis voor inwoners van Boekel en Venhorst. De gemeente Boekel start hiervoor Boekel Isoleert. Opgeleide energiecoaches bezoeken u thuis om mee te denken over energiebesparen. Zonder verkoop van producten, dus volledig onafhankelijk. Deze ervaren vrijwilligers geven praktische tips. Vaak zit de grootste winst in gedragsverandering. Dat kost niks en levert veel op. Ze adviseren over isolatie en subsidies en helpen u de volgende stap te zetten naar een energiezuiniger huis. Een bezoek is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan via de website van de gemeente Boekel.
2: Voor literatuurliefhebbers komt schrijver Adriaan van Dis naar Gemert in De Eendracht voor een speciale literaire avond. Op donderdag 15 oktober van 8 tot 10 uur 's avonds zal van Dis onder andere zijn nieuwste roman Alles voor de reis bespreken. Dit evenement wordt georganiseerd door Bibliotheek De Lage Beemden als onderdeel van het Literair Café Gemert. Het belooft een boeiende avond te worden. Kaarten kunnen vooraf worden gereserveerd via de

0: online agenda op de website van Bibliotheek De Lage Beemden.
1: De Lieshoutse Dorpsraad nodigt alle verenigingen uit voor een speciale bijeenkomst op dinsdag 20 oktober. Vanaf 19:30 s'avonds zijn vertegenwoordigers en andere geïnteresseerden welkom in het dorpshuis in Lieshout. Het doel is om samen te praten over uitdagingen waar verenigingen tegenaan lopen. De inhoud en de te bespreken onderwerpen worden door de verenigingen zelf bepaald, waardoor het echt een bijeenkomst van en voor hen wordt. Dit initiatief is een vervolg op een eerdere succesvolle kennismaking met de burgemeester. De verenigingen hadden de wens uitgesproken om elkaar vaker te treffen.
0: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regio Break.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de

0: grootste politieke donateurs van Noom. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer. Helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Na een succesvolle seizoensopstart met diverse inloopdagen, een kennismakingsbijeenkomst en spannende competitiewedstrijden is Probeer Badminton nu ook van start gegaan bij badmintonclub Lieshout. De vereniging heeft op 14 oktober alweer een spannend toernooi in petto voor de senioren. Niet alleen de competitieteams worden uitgedaagd, de vereniging organiseert regelmatig een intern toernooi. Op 21 oktober begint de herfstvakantie. Tijdens deze schoolvakanties is er geen badminton voor de jeugd, maar senioren kunnen gewoon blijven doorspelen. Zij zijn immers niet gebonden aan de schoolvakantie. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert Bakel heeft nieuwe namen voor diverse nieuwbouwplannen vastgesteld, volgend op advies van werkgroep Naamgeving. In Handel, het voormalige Herenbos 3, wordt de nieuwe naam Latakkers. Dit eert de gronden van de familie Lathouwers en het agrarische karakter van het gebied. Het textielkwartier in Gemert krijgt de naam Van den Akkerplein, een directe verwijzing naar de rijke textielgeschiedenis. Voor Elsendorp, het plan Christoffelveld, zijn twee nieuwe namen vastgesteld: Boerenapostel en Godefriedespad. Deze straatnamen kennen een duidelijke binding met Elsendorp.
3: Gratis energieadvies aan huis voor inwoners van Boekel en Venhorst. De gemeente Boekel start hiervoor Boekel Isoleert. Opgeleide energiecoaches bezoeken u thuis om mee te denken over energiebesparen. Zonder verkoop van producten, dus volledig onafhankelijk. Deze ervaren vrijwilligers geven praktische tips. Vaak zit de grootste winst in gedragsverandering. Dat kost niks en levert veel op. Ze adviseren over isolatie en subsidies en helpen u de volgende stap te zetten naar een energiezuiniger huis. Een bezoek is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan via de website van de gemeente Boekel.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer. Helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De LEF-groep in Helmond start voor de regio Laarbeek in november met een budgetcursus voor volwassenen. Wie beter wil omgaan met inkomsten en uitgaven, kan zich aanmelden. De cursus begint op maandagmiddag 2 november, in totaal 4 middagen. De cursus helpt de administratie op orde te brengen, een kasboek te gebruiken en inkomsten en uitgaven in balans te houden. Ook leert men omgaan met verleidingen, verzekeren, sparen, lenen en geld besparen. Voor de werkmap vraagt de LEF-groep 10 euro borgen. Die borg wordt terugbetaald nadat alle bijeenkomsten zijn gevolgd. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft nieuwe namen voor diverse nieuwbouwplannen vastgesteld, volgend op advies van werkgroep Naamgeving. In Handel, het voormalige Herenbos 3, wordt de nieuwe naam Latakkers. Dit eert de gronden van de familie Lathouwers en het agrarische karakter van het gebied. Het textielkwartier in Gemert krijgt de naam Van den Akkerplein, een directe verwijzing naar de rijke textielgeschiedenis. Voor Elsendorp, het plan Christoffelveld, zijn twee nieuwe namen vastgesteld: Boerenapostel en Godefriedespad. Deze straatnamen kennen een duidelijke binding met Elsendorp. De Lieshoutse Dorpsraad nodigt alle verenigingen uit voor een speciale bijeenkomst op dinsdag 20 oktober. Vanaf 19:30 avonds zijn vertegenwoordigers en andere geïnteresseerden welkom in het dorpshuis in Lieshout. Het doel is om samen te praten over uitdagingen waar verenigingen tegenaan lopen. De inhoud en de te bespreken onderwerpen worden door de verenigingen zelf bepaald, waardoor het echt een bijeenkomst van en voor hen wordt. Dit initiatief is een vervolg op een eerdere succesvolle kennismaking met de burgemeester. De verenigingen hadden de wens uitgesproken om elkaar vaker te treffen.
3: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor BTW is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer. Helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft nieuwe namen voor diverse nieuwbouwplannen vastgesteld, volgend op advies van werkgroep Naamgeving. In Handel, het voormalige Herenbos 3, wordt de nieuwe naam Latakkers. Dit eert de gronden van de familie Lathouwers en het agrarische karakter van het gebied. Het textielkwartier in Gemert krijgt de naam Van den Akkerplein, een directe verwijzing naar de rijke textielgeschiedenis. Voor Elsendorp, het plan Christoffelveld, zijn twee nieuwe namen vastgesteld. Boerenapostel en Godefriedespad. Deze straatnamen kennen een duidelijke binding met Elsendorp.
3: Gratis energieadvies aan huis voor inwoners van Boekel en Venhorst. De gemeente Boekel start hiervoor Boekel Isoleert. Opgeleide energiecoaches bezoeken u thuis om mee te denken over energiebesparen. Zonder verkoop van producten, dus volledig onafhankelijk. Deze ervaren vrijwilligers geven praktische tips. Vaak zit de grootste winst in gedragsverandering. Dat kost niks en levert veel op. Ze adviseren over isolatie en subsidies en helpen u de volgende stap te zetten naar een energiezuiniger huis. Een bezoek is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan via de website van de gemeente Boekel.
4: Voor literatuurliefhebbers komt schrijver Adriaan van Dis naar Gemert in De Eendracht voor een speciale literaire avond. Op donderdag 15 oktober, van 8 tot 10 uur 's avonds, zal Van Dis onder andere zijn nieuwste roman Alles voor de reis bespreken. Dit evenement wordt georganiseerd door Bibliotheek De Lage Beemden als onderdeel van het Literair Café Gemert. Het belooft een boeiende avond te worden. Kaarten kunnen vooraf worden gereserveerd via de online agenda op de website van Bibliotheek De Lage Beemden.
5: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. De Brazilianen gaan op 25 oktober opnieuw naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er is een tweede ronde nodig. De beide kandidaten die aan kop gaan, zittend president Lula en zijn uitdager Flavio Bolsonaro, hebben geen van beiden een absolute meerderheid. Bolsonaro leidt met 47% van de stemmen tegen 41% voor president Lula. Een van de dingen die de rechtsradicale Bolsonaro wil doen als hij president is, is zijn vader en oud-president Jair Bolsonaro gratie verlenen. Die zit een lange celstraf uit wegens een coup-poging. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het slachtoffer in de verkrachtingszaak van Cornell University in de Amerikaanse staat New York wordt bedreigd. Dat zegt haar advocaat. De vrouw zou het zwijgen worden opgelegd als ze de aanklachten tegen 7 leden van een studentenvereniging niet intrekt. Ze zou in 2024 in het verenigingsgebouw urenlang zijn verkracht door de studenten. Ze meldde de zaak bij de campuspolitie. Er gebeurde niets. De gouverneur van New York zegt dat de vrouw bij elke stap in de steek is gelaten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert.

0: waarmee ze belangrijke punten pakten. Woenselse Boys versloeg Ely met maar liefst 6-1. Na een succesvolle seizoensopstart met diverse inloopdagen, een kennismakingsbijeenkomst en spannende competitiewedstrijden, is Probeer Badminton nu ook van start gegaan bij badmintonclub Lieshout. De vereniging heeft op 14 oktober alweer een spannend toernooi in petto voor de senioren. Niet alleen de competitieteams worden uitgedaagd, de vereniging organiseert regelmatig een intern toernooi. Op 21 oktober begint de herfstvakantie. Tijdens deze schoolvakanties is er geen badminton voor de jeugd, maar senioren kunnen gewoon blijven doorspelen. Zij zijn immers niet gebonden aan de schoolvakantie.
1: Gratis energieadvies aan huis voor inwoners van Boekel en Venhorst. De gemeente Boekel start hiervoor Boekel Isoleert. Opgeleide energiecoaches bezoeken u thuis om mee te denken over energiebesparen. Zonder verkoop van producten, dus volledig onafhankelijk. Deze ervaren vrijwilligers geven praktische tips. Vaak zit de grootste winst in gedragsverandering. Dat kost niks en levert veel op. Ze adviseren over isolatie en subsidies en helpen u de volgende stap te zetten naar een energiezuiniger huis. Een bezoek is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan via de website van de gemeente Boekel.
0: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Komt van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. Nederland erkent die regering niet, net als de rest van de internationale gemeenschap. Het gaat om de paramilitaire RSF, die al 3 jaar vecht tegen het Soedanese regeringsleger. Beide kanten plegen genocide, zeggen de Verenigde Naties. Het Europese parlement riep eerder al op om RSF aan te wijzen

0: basis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De amateurvoetbaluitslagen van afgelopen zondag, 4 oktober, uit de regio Gemert-Bakel. Een aantal spannende duels werden gespeeld op de lokale velden. De thuisploeg Gemert wist geen punten te pakken tegen FC Lisse en moest toezien hoe de bezoekers met 0-2 overwinning naar huis gingen. Ook Handel kende geen succes. Zij verloren nipt met 0-1 van Nemelaar. SVOC 1 wist wel te winnen door Milhazer Boys met 2-1 te verslaan. Een belangrijke thuiszege. De Mortel en Middenpeel deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. Voor literatuurliefhebbers komt schrijver Adriaan van Dis naar Gemert in De Eendracht voor een speciale literaire avond. Op donderdag 15 oktober van 8 tot 10 uur 's avonds zal van Dis onder andere zijn nieuwste roman Alles voor de reis bespreken. Dit evenement wordt georganiseerd door Bibliotheek De Lage Beemde als onderdeel van het Literair Café Gemert. Het belooft een boeiende avond te worden. Kaarten kunnen vooraf worden gereserveerd via de online agenda op de website van Bibliotheek De Lage Beemde.
3: Gratis energieadvies aan huis voor inwoners van Boekel en Venhorst. De gemeente Boekel start hiervoor Boekel Isoleert. Opgeleide energiecoaches bezoeken u thuis om mee te denken over energiebesparen. Zonder verkoop van producten, dus volledig onafhankelijk. Deze ervaren vrijwilligers geven praktische tips. Vaak zit de grootste winst in gedragsverandering. Dat kost niks en levert veel op. Ze adviseren over isolatie en subsidies en helpen u de volgende stap te zetten naar een energiezuiniger huis. Een bezoek is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan via de website van de gemeente Boekel.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920.

0: To Be In Love met Gene Pitney en Kriskels Amsterdam ook nog met Shaggy in Early In The Morning. En dat is dan wel weer toepasselijk voor deze ochtend. 5 oktober is het, maandagochtend. We gaan naar het weer van 20 jaar geleden, 2006 dus, op deze dag. De temperatuur lag toen tussen 7 en 17 graden. Er stond een matige wind uit het zuidoosten. De dag was zonnig en droog en in de avond koelde het snel af.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen.

Ja, die taxi zal waarschijnlijk nooit uitkomen. Hè? Het is wachten op het moment dat heel Holland Limburgs lult. Nou, dat gaat waarschijnlijk nooit gebeuren. Maar de provincie Limburg, onze meest zuidelijke provincie van het land, is natuurlijk wel een mooie provincie, dat dan weer wel. Oh, nee, zoals dat hier op OZ 920. Goedemorgen, van harte welkom. Hier is Donna Summer, Love is in Control.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

nummer wat gewoon lief is gezongen, hè, door Debbie Gibson, Only in My Dreams. Archiefnieuws dan van oktober 1976. De Nederlandse zangeres Bonnie Sinclair scoort een hit met het nummer Pierrot, dat toen wekenlang in de top 40 staat.

0: Tina Turner samen met Rod Stewart in duet. It Takes Two, dat klopt ook. In een duet heb je altijd twee mensen nodig. Anders dan heet het geen duet natuurlijk. Verlangen, daar gaat het vaak over in de muziek. Dit is Yves Berendsen.
1: Soul is

Het geweld van Green Day en Holiday. Ja, de vakanties, maar die zijn voor de meeste mensen ondertussen wel voorbij. Ja. Maar we kijken alweer uit naar de aankomende tijden waarin we vrij zijn met z'n allen. En vakantie kunnen vieren wellicht. Of gewoon thuis kunnen zijn. En niks kunnen doen, is ook leuk. Zometeen het nieuws en de regiobreak. Dan zijn we terug met deel 2 van Klaarbakker. En we hebben nu nog Fleetwood Mac en Sarah.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. Nederland erkent die regering niet, net als de rest van de internationale gemeenschap. Het gaat om de paramilitaire RSF, die al 3 jaar vecht tegen het Soedanese regeringsleger. Beide kanten plegen genocide, zeggen de Verenigde Naties. Het Europese parlement riep eerder al op om RSF aan te wijzen als terroristische organisatie. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. De A9 richting Alkmaar blijft dicht. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen die op een auto terechtkwam. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat verwacht dat de A9 richting Alkmaar morgenochtend weer vrij kan worden gegeven. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

0: eindigde in een gelijkspel, 0-0. Maria Hout won thuis overtuigend van Volkel, met maar liefst 5-0. Een mooie overwinning voor de thuisploeg. ASV 33 wist in eigen huis Helden te verslaan, met 2-0, waarmee ze belangrijke punten pakten. Woenselse Boys versloeg Ely met maar liefst 6-1. Na een succesvolle seizoensopstart met diverse inloopdagen, een kennismakingsbijeenkomst en spannende competitiewedstrijden is Probeer Badminton nu ook van start gegaan bij Badmintonclub Lieshout. De vereniging heeft op 14 oktober alweer een spannend toernooi in petto voor de senioren. Niet alleen de competitieteams worden uitgedaagd, de vereniging organiseert regelmatig een intern toernooi. Op 21 oktober begint de herfstvakantie. Tijdens deze schoolvakanties is er geen badminton voor de jeugd, maar senioren kunnen gewoon blijven doorspelen. Zij zijn immers niet gebonden aan de schoolvakantie. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft nieuwe namen voor diverse nieuwbouwplannen vastgesteld, volgend op advies van werkgroep Naamgeving. In Handel, het voormalige Herenbos 3, wordt de nieuwe naam Latakkers. Dit eert de gronden van de familie Lathouwers en het agrarische karakter van het gebied. Het textielkwartier in Gemert krijgt de naam Van den Akkerplein, een directe verwijzing naar de rijke textielgeschiedenis. Voor Elsendorp, het plan Christoffelveld, zijn twee nieuwe namen vastgesteld: Boerenapostel en Godefriedespad. Deze straatnamen kennen een duidelijke binding met Elsendorp. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Klaar wakker.

On the Boogie met de Jacksons op deze 5e oktober. De dag waarop ik zelf trouwens mijn verjaardag mag vieren. Ja, nou ja, leeftijd doet er niet toe, zeggen ze altijd. Dus daar zullen we het maar niet over hebben. Maar goed. Klaar wakker is gewoon bij je. Dan ook wie er ook jarig is. Als jij ook jarig bent, van harte gefeliciteerd. Op je toestel, hoe je ook luistert, kun je nu luisteren naar Bruce Springsteen, Henry Hart.

Alex Warren en Passenger, we zijn toe aan de spotvraag van vandaag. In oktober 1977, welke Nederlandse voetbalclub won toen de UEFA Cup? Simpele vraag.

Ja, eerst moet de pijn van het uit elkaar gaan voorbij zijn. En dan kun je weer verder met je leven zonder die ander. When the heartache is over, dan gaat het nummer zo'n beetje over van Tina Turner. Straks de headlines van het nieuws trouwens. Dat hebben we elke dag om 7:30 en 8:30. Voor de tijd Rihanna nog zometeen met de SNM. Maar eerst muziek in het Nederlands. Het goede doel maakte veel prachtige platen. Dit was er één van. De Gijzelaar.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
2: Klaarbakker.

0: is wat wij bij OSR 920 nooit zullen doen natuurlijk. De muziek stoppen. Don't Stop the Music. Het werd gezongen door Lionel Richie.
1: OSR 920.
2: Muziekfeitje.
0: In 1970 begon Elton John aan zijn internationale doorbraak met hits als Your Song.

100% pure love, Crystal Waters, die zong over die liefde. Ja, meer kan het natuurlijk niet zijn dan 100%. Jouw song met Elton John daarvoor ook nog hier op OSR 920. Ben je er wat later bij gekomen? Mocht je uitslapen vandaag, van harte welkom. De hele dag door leuke muziek. Om je dag wat op te vrolijken.

The Day I Met Marie, Cliff Richard, Cook, Robin ook nog en Nothing But Thieves. Rijtje van drie, daarmee gaan we naar het einde van Klaarwakker voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je een beetje plezier aan hebt gehad. Een mooie dag verder. En graag tot morgen. Straks Muziekfabriek, de andere programma's en James Moon.

0: tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. Het gaat nu vooral om wat wordt genoemd technische gesprekken tussen Oekraïne en Rusland, met de Amerikanen als bemiddelaar. Dit weekend bestookte Rusland nog belangrijke bruggen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een groot deel van het woon-werkverkeer kwam daardoor stil te liggen. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De afname lijkt te zijn veroorzaakt door de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Van de studenten en oud-studenten die nog een schuld hebben, liepen de bedragen soms fors op. Schulden van 50.000 euro komen steeds vaker voor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Boeken van Tieme Meulenhof, Noordhof en Malmberg stegen sneller in prijs dan bij andere uitgevers. De autoriteit wil af van de verplichting dat fysieke en digitale boeken alleen samen kunnen worden aangeschaft. Ook moeten de uitgevers meer inzicht geven over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen blijft dalen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal werden bijna 5700 nieuwbouwwoningen verkocht. 11,2% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij bestaande koopwoningen is juist een lichte stijging te zien van 2,7%. Zo'n 59.000 woningen in totaal. Voor een nieuwe woning lag de gemiddelde verkoopwaarde op 514.000 euro. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laardebeek, Gemert, Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Na een succesvolle seizoensopstart met diverse inloopdagen, een kennismakingsbijeenkomst en spannende competitiewedstrijden is Probeer Badminton nu ook van start gegaan.

0: Op de lokale velden vonden spannende amateurwedstrijden plaats. Een van de blikvangers was de confrontatie tussen GSV 28 en Boekel Sport. GSV 28 behaalde een overtuigende overwinning op eigen terrein. De ploeg liet er geen gras over groeien en scoorde maar liefst 4 keer, zonder een tegendoelpunt te incasseren. De eindstand van deze wedstrijd was dan ook 4-0. Een klinkende prestatie voor de thuisploeg. Elders speelde Venhorst een uitwedstrijd tegen Schijndel. Uitslag 3-0 voor Schijndel.
1: Gratis energieadvies aan huis voor inwoners van Boekel en Venhorst. De gemeente Boekel start hiervoor Boekel Isoleert. Opgeleide energiecoaches bezoeken u thuis om mee te denken over energiebesparen. Zonder verkoop van producten, dus volledig onafhankelijk. Deze ervaren vrijwilligers geven praktische tips. Vaak zit de grootste winst in gedragsverandering. Dat kost niks en levert veel op. Ze adviseren over isolatie en subsidies en helpen u de volgende stap te zetten naar een energiezuiniger huis. Een bezoek is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan via de website van de gemeente Boekel.
0: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
5: Ben van Riel.

0: achtermuziek uit de jaren 60 op deze maandagochtend. Tell Him van de Exciter, Stoontje Lager. En ik heb stiekem met je gedanst samen met Erik Macy in de hoofdrol. Goedemorgen, van harte welkom. Maandagochtend, begin van de nieuwe week. 5, 10, 2026 tot om 12 uur zit Muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijssen voor de afgelopen 2 uur klaar wakker. Studenten lenen minder, maar oud-studenten zien hun schulden verder oplopen. En verkoop van nieuwbouwwoningen daalt voor een vierde kwartaal op rij. En Xavi heeft een goed gevoel naar de eerste periode bij Oranje. We creëren een familie. Wie weet wat er nog allemaal gaat gebeuren natuurlijk. Tot om 12 uur Muziekfabriek, platen zijn verhaal, leuke berichten, verjaardagskalender, dat is hetzelfde. Maar we hebben voor jou wel de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Een beetje vooraan in zijn carrière. Ik heb het over Joe Jackson en The Harder They Come. Andrew Gold en Lonely Boy in The Smashing Pumpkins in 1979 hier op OSR 920. Muziekfabriek met The Brotherhood of Man en My Sweet Rosalie. It was late.

0: Ah, dat duurt nog even hoor. Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. Vanmiddag is het zonnig. Bij weinig wind wordt het 21 graden. En ook morgen is het rustig en droog. Najaarsweer met ruim 20 graden. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordwesten. En wordt het wisselvalliger. Vanaf donderdag komt de temperatuur met een graad of 14 een stukje lager uit.
1: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

0: Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to hit that twin on my thumb? Real nice, somebody show him.
1: Hij is eigenlijk het product van Elvis Presley, want die werd verkocht bij Sun Studio voor $40,000 aan RCA. En van dat geld heeft hij onder andere de kans gegeven aan Jerry Lee Lewis. En dat wordt de nieuwe ster op Sun Records. Great Balls of Fire, Katja Cuckoo en Too Shy. Even een rustpuntje. Dit is Doe and Heaven.

Ja, een combinatie die eigenlijk niet kon, maar toch een grote hit veroorzaakt in de hele wereld. Aerosmith samen met Run DMC en Walk This Way, The Motors en Airport. Tot het nieuws, de Nits en wat latere werkjes die ze maakten. Broken Wing, tot zo direct.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. Het gaat nu vooral om wat wordt genoemd technische gesprekken tussen Oekraïne en Rusland, met de Amerikanen als bemiddelaar. Dit weekend bestookte Rusland nog belangrijke bruggen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een groot deel van het woon-werkverkeer kwam daardoor stil te liggen. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De afname lijkt te zijn veroorzaakt door de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Van de studenten en oud-studenten die nog een schuld hebben, liep het bedragen soms fors op. Schulden van 50.000 euro komen steeds vaker voor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Boeken van Tieme Meulenhof, Noordhof en Malmberg stegen sneller in prijs dan bij andere uitgevers. De autoriteit wil af van de verplichting dat fysieke en digitale boeken alleen samen kunnen worden aangeschaft. Ook moeten de uitgevers meer inzicht geven over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen. Rijkswaterstaat is er toch in geslaagd om de A9 richting Alkmaar weer open te stellen voor verkeer. De weg werd afgesloten na een zwaar ongeval gisterochtend. De tunnelbuis raakte beschadigd en het wegdek moest voor een groot deel opnieuw worden geasfalteerd. Gisterochtend werd de A9 in beide richtingen afgesloten nadat een vrachtwagen kantelde en op een personenauto terechtkwam. De vrachtwagen kwam dwars op de snelweg te liggen. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laardebeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand.
3: Gratis energieadvies aan huis voor inwoners van Boekel en Venhorst. De gemeente Boekel start hiervoor Boekel Isoleert. Opgeleide energiecoaches bezoeken u thuis om mee te denken over energiebesparen. Zonder verkoop van producten, dus volledig onafhankelijk. Deze ervaren vrijwilligers geven praktische tips. Vaak zit de grootste winst in gedragsverandering. Dat kost niks en levert veel op. Ze adviseren over isolatie en subsidies en helpen u de volgende stap te zetten naar een energiezuiniger huis. Een bezoek is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan via de website van de gemeente Boekel.
2: De amateurvoetbaluitslagen van afgelopen zondag uit Laarbeek. Er stonden weer interessante duels op het programma. We beginnen met de wedstrijd tussen Prinses Irene en Sparta 25, die eindigde in een gelijkspel, 0-0. Maria Hout won thuis overtuigend van Volkel, met maar liefst 5-0. Een mooie overwinning voor de thuisploeg. ASV 33 wist in eigen huis Helden te verslaan met 2-0, waarmee ze belangrijke punten pakten. Woenselse Boys versloeg Ely met maar liefst 6-1. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert Bakel heeft nieuwe namen voor diverse nieuwbouwplannen vastgesteld, volgend op advies van werkgroep Naamgeving. In Handel, het voormalige Herenbos 3, wordt de nieuwe naam Latakkers. Dit eert de gronden van de familie Lathouwers en het agrarische karakter van het gebied. Het textielkwartier in Gemert krijgt de naam Van den Akkerplein, een directe verwijzing naar de rijke textielgeschiedenis. Voor Elsendorp, het plan Christoffelveld, zijn twee nieuwe namen vastgesteld. Boerenapostel en Godevriedespad. Deze straatnamen kennen een duidelijke binding met Elsendorp. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Ben van Riel.
1: Vanmiddag is het zonnig, weinig wind, het wordt 21 graden en zo blijft het morgen ook. OSR 920, begonnen met Elbow Bones and the Rocketeers. En naar de New York en Shola Ama, and You Might Need Somebody, Barry Rain.
2: Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there, and heaven knows.

Arne Jansen en Leslie Gal. Rode haren, meisjes met rode haren. Maar dit was mooie meisjes, blijven nooit zo lang alleen. Lloyd Cole en The Commotions en Rattlesnakes. Ach, dat is ook OSR 920 met nu John Mayer. Queen of California.

0: Like the desert missed the rain. OSR 920 met Everything But The Girl and Missing The Monkeys and I'm A Believer. Tijd voor De Plaat en Zijn Verhaal.
1: De Plaat en Zijn Verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en Zijn Verhaal.
3: Het enige dat ik wil is een beetje lol in mijn leven, hoor ik een man naast me zeggen. Hij zegt het zomaar, zonder reden. Ik ken hem niet eens. Maar hij zegt dat hij William heet. Dat zal best, denk ik. Hij ziet eruit alsof hij het liefst Bill of Buddy genoemd wil worden. Zo'n type is het. Maar hij wil dus een beetje plezier hebben in zijn leven. Nou, volgens mij heeft hij dat nog nooit gehad. Want hij zit er wel heel chagrijnig bij vandaag. We zitten trouwens samen aan het bier op een doorsnee dinsdagmiddag in een café tegenover een wasstraat. Door het raam zie ik brave huisvaders hun auto schoonboenen. Dat kan nog net in mijn lunchpauze, moeten ze gedacht hebben. Kijk ze nou eens staan schrobben en poetsen met hun mooie Bukes en Datsuns. Ze moeten opschieten, want zometeen moeten ze weer naar kantoor. Nou, zij liever dan Billy en ik. Wij willen niet zo'n saai leven. Geef mij maar een lichte kater in de vroege ochtend, hoor ik Billy zeggen, terwijl hij langzaam het etiket van zijn bierflesje krabt. De snippers laat hij op de bar liggen. Dan steekt hij een lucifer aan die hij zo lang laat branden dat de vlam zijn duim raakt. Hij blaast het vuur net te laat uit en ik hoor hem naast me vloeken. Ik begin te lachen en ondertussen zie ik een stelletje de bar binnenkomen. Ze zien er allebei gevaarlijk gelukkig uit. Zelfs de barman valt het op en hij legt zijn krant er even voor opzij. Ook Billy en ik zien hoe overdreven gelukkig die twee doen. Nou, laat ons maar gewoon een beetje lol hebben, denken we allebei. Geen gedoe over de ware en zo, maar gewoon wat plezier in ons leven. Want is dat niet wat iedereen eigenlijk het liefste wil?

0: was het verhaal van deze plaat.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. Op sommige scholen mogen leerlingen al geen mobiele telefoons meer mee de klas innemen. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. Er komt later ook een verbod voor sociale media onder de 15 jaar. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om die crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. De Spaanse premier Sanchez erkent dat hij campagnebeloftes niet is nagekomen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. De luchtambulance was vrijdagavond laat opgestegen vanuit Bermuda. Gisteren is de hele dag gezocht naar passagiers en bemanning. Er zijn alleen wat brokstukken van het toestel gevonden. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De amateurvoetbaluitslagen van afgelopen zondag, 4 oktober, uit de regio Gemert-Bakel. Een aantal spannende duels werden gespeeld op de lokale velden. De thuisploeg Gemert wist geen punten te pakken tegen FC Lisse en moest toezien hoe de bezoekers met 0-2 overwinning naar huis gingen. Ook Handel kende geen succes. Zij verloren nipt met 0-1 van Nemelaar. SVOC 1 wist wel te winnen door Milhazer Boys met 2-1 te verslaan. Een belangrijke thuiszege. De Mortel en Middenpeel deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. Na een succesvolle seizoensopstart met diverse inloopdagen, een kennismakingsbijeenkomst en spannende competitiewedstrijden is Probeer Badminton nu ook van start gegaan bij badmintonclub Lieshout. De vereniging heeft op 14 oktober alweer een spannend toernooi in petto voor de senioren. Niet alleen de competitieteams worden uitgedaagd, de vereniging organiseert regelmatig een intern toernooi. Op 21 oktober begint de herfstvakantie. Tijdens deze schoolvakanties is er geen badminton voor de jeugd, maar senioren kunnen gewoon blijven doorspelen. Zij zijn immers niet gebonden aan de schoolvakantie. De Lieshoutse Dorpsraad nodigt alle verenigingen uit voor een speciale bijeenkomst op dinsdag 20 oktober. Vanaf 19:30 s'avonds zijn vertegenwoordigers en andere geïnteresseerden welkom in het dorpshuis in Lieshout. Het doel is om samen te praten over uitdagingen waar verenigingen tegenaan lopen. De inhoud en de te bespreken onderwerpen worden door de verenigingen zelf bepaald, waardoor het echt een bijeenkomst van en voor hen wordt. Dit initiatief is een vervolg op een eerdere succesvolle kennismaking met de burgemeester. De verenigingen hadden de wens uitgesproken om elkaar vaker te treffen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.

0: De grootheid was toch wel Buzz Buzz Diddlet, maar dit was een leuke opvolger. Matchbox en Midnight Dynamos.
1: Ben van Riel.
0: De middag is zonnig en bij weinig wind wordt het 21 graden vanmiddag. En morgen blijft het hetzelfde. OSR 920, jouw vriendje op de radio. Met muziek uit de 70's van Slade. Look what you've done.

heerlijk met de haren in je wind. Steppenwolf en Born to be Wild. 5 oktober 1973 bij de Tros zien we voor het eerst Renje Rot op televisie. Het spelprogramma zou 113 afleveringen blijven bestaan en tot 1983 worden uitgezonden. Presentator was Martin Brozius. En nadat hij een vraag had gesteld, riep hij altijd: Renje Rot. Schoolkinderen snelden zich dan naar het vak met het juiste antwoord.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Komt van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 12 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. Op sommige scholen mogen leerlingen al geen mobiele telefoons meer mee de klas innemen. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om die crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. De luchtambulance was vrijdagavond laat opgestegen vanuit Bermuda. Gisteren is de hele dag gezocht naar passagiers en bemanning. Er zijn alleen wat brokstukken van het toestel gevonden. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De LEF-groep in Helmond start voor de regio Laarbeek in november met een budgetcursus voor volwassenen. Wie beter wil omgaan met inkomsten en uitgaven kan zich aanmelden. De cursus begint op maandagmiddag 2 november, in totaal 4 middagen. De cursus helpt de administratie op orde te brengen, een kasboek te gebruiken en inkomsten en uitgaven in balans te houden. Ook leert men omgaan met verleidingen, verzekeren, sparen, lenen en geld besparen. Hier zijn de voetbaluitslagen van zondag 4 oktober uit de regio Boekel-Venhorst. Op de lokale velden vonden spannende amateurwedstrijden plaats. Een van de blikvangers was de confrontatie tussen GSV 28 en Boekel Sport. GSV 28 behaalde een overtuigende overwinning op eigen terrein. De ploeg liet er geen gras over groeien en scoorde maar liefst 4 keer zonder een tegendoelpunt te incasseren. De eindstand van deze wedstrijd was dan ook 4-0, een klinkende prestatie voor de thuisploeg. Elders speelde Venhorst een uitwedstrijd tegen Schijndel. Uitslag 3-0 voor Schijndel. Voor literatuurliefhebbers, schrijver Adriaan van Dis komt naar Gemert in De Eendracht voor een speciale literaire avond. Op donderdag 15 oktober van 8 tot 10 uur 's avonds zal van Dis onder andere zijn nieuwste roman Alles voor de reis bespreken. Dit evenement wordt georganiseerd door Bibliotheek De Lage Beemden als onderdeel van het literair café Gemert. Het belooft een boeiende avond te worden. Kaarten kunnen vooraf worden gereserveerd via de online agenda op de website van Bibliotheek De Lage Beemden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920, regiobreek.
6: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
7: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. Broodje OSR.
3: Leo van den Boom.
9: Ah. Let's go.

Muziek van Shania Twain. I'm gonna get you good, inderdaad. En daarmee zijn we begonnen aan broodje over zeggen op deze maandagmiddag, week 41. We gaan alweer aardig richting het einde van dit jaar. Zo snel gaat het. En 3 uur lang Ben van Riel. Ja, die tijd die vloog ook voorbij. Ben is er morgen vroeg weer. Ik ben bij je tot aan 2 uur met nu Middle of the Road.

en of er mooie muziek gemaakt wordt in Nederland. Natuurlijk de sommige-hit Multicolor, daarvoor Bellamy Brothers, romantiek op ORZ 920. En If I Said You Had a Beautiful Body. En steeds meer mensen stemmen af op ORZ 920, het programma Broodje OSR. Daar luister ik heel graag naar al, dus een jonge man uit Veghel. Nou, voor hem draaien we de volgende plaats, de Dire Straits.

Naast acteren kon deze man ook zingen. De man die we kennen van Miami Vice, Don Johnson en Tell It Like It Is. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws van deze maandag. Daarbij ook de weerswachting. Daarvoor nog één hit. Het is die van Jason Ross.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

En dat doen ze ook. Truckin' Keks met hart en ziel gaan ze zich voorbereiden op de reunieconcerten die aan het einde van het komende jaar zullen gaan plaatsvinden. Hou het in de gaten. We gaan naar de jaren 70, dat doen we met deze man achter de piano, hij is al druk bezig. Kilbert is

Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920. Some days you're the only thing I know.

High Fidelity, Kids for Fame, razend populaire tv-serie was dat. Daarvoor hadden we 5 Seconds of Summer en Feet. En over zomer gesproken, ja, wat een weer nog zeg. Daarom de volgende plaats. Reggae, dat past er heel mooi bij. Dit zijn Bob Marley en de Wailers.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. Voorheen was het land voor ballistische raketten afhankelijk van de VS, maar Kiev bouwt ze nu zelf. President Zelensky deelde een korte video met de lancering van de raket op social media. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Oekraïne heeft ook een raket in ontwikkeling die Moskou kan raken. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula of op het schoolplein. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. Er komt later ook een verbod voor sociale media onder de 15 jaar. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. De verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om de crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. De Spaanse premier Sanchez erkent dat hij campagnebeloftes niet is nagekomen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met de politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Gratis energieadvies aan huis voor inwoners van Boekel en Venhorst. De gemeente Boekel start hiervoor Boekel Isoleert. Opgeleide energiecoaches bezoeken u thuis om mee te denken over energiebesparen. Zonder verkoop van producten, dus volledig onafhankelijk. Deze ervaren vrijwilligers geven praktische tips. Vaak zit de grootste winst in gedragsverandering. Dat kost niks en levert veel op. Ze adviseren over isolatie en subsidies en helpen u de volgende stap te zetten naar een energiezuiniger huis. Een bezoek is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan via de website van de gemeente Boekel. Voor literatuurliefhebbers, schrijver Adriaan van Dis komt naar Gemert in De Eendracht voor een speciale literaire avond. Op donderdag 15 oktober van 8 tot 10 uur 's avonds zal Van Dis onder andere zijn nieuwste roman Alles voor de reis bespreken. Dit evenement wordt georganiseerd door Bibliotheek De Lage Beemde als onderdeel van het Literair Café Gemert. Het belooft een boeiende avond te worden. Kaarten kunnen vooraf worden gereserveerd via de online agenda op de website van Bibliotheek De Lage Beemde. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft nieuwe namen voor diverse nieuwbouwplannen vastgesteld, volgend op advies van werkgroep Naamgeving. In Handel, het voormalige Herenbos 3, wordt de nieuwe naam Latakkers. Dit eert de gronden van de familie Laathouwers en het agrarische karakter van het gebied. Het textielkwartier in Gemert krijgt de naam Van den Akkerplein, een directe verwijzing naar de rijke textielgeschiedenis. Voor Elsendorp, het plan Christoffelveld, zijn twee nieuwe namen vastgesteld. Boerenapostel en Godefriedespad. Deze straatnamen kennen een duidelijke binding met Elsendorp. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR 920.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Klaas groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
7: Alleen met uw steun kan het Bartimeus Fonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.

0: 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

Oh, wat leuk om een keertje met een Nederlandstalige plaat te beginnen. En dat deden we na het nieuws in het nieuws uit de regio van 1 uur aan deel 2 van Broodje Overzee. Boudewijn Groot, een wonderkind van 50. Zometeen muziek van Danny Vera, maar nu een oudje van de Sir Douglas Quintet. Die kennen we van Mendocino onder andere, maar ook van deze. She's About a Mover, hele goede.

klinkt zo als deze plaat. Havana van Camila Cabello. We gaan voor de volgende plaat naar Volendam. Palingsong van Weleer voor een trouwe luisteraar uit Zijdarts.

En zo ga je dus met muziek de hele wereld over. Zojuist van Volendam, de formatie The Cats, naar een band uit Australië. Men at Work, Down Under. Ja, zeer toepasselijk dus, zo ver weg. Zometeen de hoofdpunten uit het radio-nieuws. Erbij ook de weersverwachting voor deze maandagmiddag. Daarvoor nog de band van Rogers onder andere. Dit is Chick.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Herkenbaar natuurlijk, de stem van Lenny Kravitz op Norris 9-2-0 en California. Zometeen muziek van Shaken Stevens. Daarvoor een oud succes van The Supremes met Diana Ross gedaan door Phil Collins.

Seska Hits komen voorbij op dit ruine station. OSN 920. De Crystals van een hele tijd geleden. De Do Run Run. En af en toe ook de nieuwe hits. Nog steeds nummer 1 in Nederland. Al 15 weken lang. Die is gereserveerd voor Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

luisteren naar OSM920. Zo leuk en zo verrassend dat we draaiden twee platen uit Volendam in één uur. Eerder de Cats en nu dus de allergrootste hit van BZN, Mon Amour. En daarvoor Alexia en oelalala. Ik kijk op de klok, het is alweer bijna twee uur, dus het wordt tijd dat ik het stokje ga overdragen. En dat doe ik ditmaal aan Peter Derks. Hij is weer terug van vakantie en samen met Martin Huijvers gaan ze er een leuke middag van maken. Morgen ben ik er weer, de laatste Earth in the Fire.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Velbrief vindt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Mensen met een biculturele achternaam blijken strenger te worden gecontroleerd en bij een misstap harder te worden gestraft. Een intern onderzoek hiernaar bleef een jaar lang op het bureau van de UWV-directie liggen. Neurowetenschappers Carl Disselrot, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Hiermee worden hersenfuncties in kaart gebracht. De methode wordt ook ingezet bij onderzoek naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. Voorheen was het land voor ballistische raketten afhankelijk van de VS, maar Kiev bouwt ze nu zelf. President Zelensky deelde een korte video met de lancering van de raket op social media. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Oekraïne heeft ook een raket in ontwikkeling die Moskou kan raken. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Na een succesvolle seizoensopstart met diverse inloopdagen, een kennismakingsbijeenkomst en spannende competitiewedstrijden is Probeer Badminton nu ook van start gegaan bij Badminton Club Lieshout. De vereniging heeft op 14 oktober alweer een spannend toernooi in petto voor de senioren. Niet alleen de competitieteams worden uitgedaagd, de vereniging organiseert regelmatig een intern toernooi. Op 21 oktober begint de herfstvakantie. Tijdens deze schoolvakanties is er geen badminton voor de jeugd. Maar senioren kunnen gewoon blijven doorspelen. Zij zijn immers niet gebonden aan de schoolvakanties. De amateurvoetbaluitslagen van afgelopen zondag uit Laarbeek. Er stonden weer interessante duels op het programma. We beginnen met de wedstrijd tussen Prinses Irene en Sparta 25. Die eindigde in een gelijkspel, 0-0. Maria Hout won thuis overtuigend van Volkel met maar liefst 5-0. Een mooie overwinning voor de thuisploeg. ASV 33 wist in eigen huis Helden te verslaan met 2-0, waarmee ze belangrijke punten pakten. Woenselse Boys versloeg ELI met maar liefst 6-1. Voor literatuurliefhebbers, schrijver Adriaan van Dis komt naar Gemert in De Eendracht voor een speciale literaire avond. Op donderdag 15 oktober van 8 tot 10 uur 's avonds zal van Dis onder andere zijn nieuwste roman Alles voor de reis bespreken. Dit evenement wordt georganiseerd door Bibliotheek De Lage Beemden als onderdeel van het Literair Café Gemert. Het belooft een boeiende avond te worden. Kaarten kunnen vooraf worden gereserveerd via de online agenda op de website van Bibliotheek De Lage Beemden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

0: Zo zeg, eventjes helemaal uit je plaats met deze van Def Leppard, Animal. Daarmee is het ruimschoots 2 uur geweest. Goedemiddag en welkom bij de show. Oh zeg, in de middag. En ik moet even bedanken collega Paul Verbeek voor de afgelopen 3 weken. En ja, we zijn weer terug op de radio. Ik neem je mee tot 4 uur vanmiddag.
1: Peter Derks.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear hoor je hier op jouw OZ920. En daarvoor hadden we nog een hit uit de tijd dat je telefoon nog gewoon aan de muur ging. Earth, Wind & Fire, ergens uit de jaren 70, Shining Star. Zometeen nog Level 42, Tracy en Leslie Gore, It's My Party. Bij de platen zijn onderweg nu weer Sash. We gaan even naar Ecuador. Hey.

van de sexy stop vandaag. Dat is OZR 920, Leslie Gore, It's My Party. Maandagmiddag, leuk dat je luistert. OZR in de middag. Met onderweg nog geen rest bedoel. En doe maar, liever dan lief. En nu eerst is dit Britney Spears.

Koenks en Never Going Home. En ja, blijkbaar hebben ze geen last van heimwee of zo. En het begon allemaal destijds samen met de Cookie on Three Burners met This Girl, weet je nog? Oh zeg, zometeen op de radio. 5 Star, Let Me Be The One en Charles Aznavour en She. Oh die hoor je zometeen. Is dit Prince en Queen?

eventjes helemaal in vervoering met deze mooie chanson van Charles Aznavour. Ik draai de She voor je. Zometeen verderop Liverpool Express, You Are My Love. En de Cardigans, Loveful, ook zo direct na deze. Dit is Ruben Hein en Elephants.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Velbrief vindt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Mensen met een biculturele achternaam blijken strenger te worden gecontroleerd en bij een misstap harder te worden gestraft. Een intern onderzoek hiernaar bleef een jaar lang op het bureau van de UWV-directie liggen. Neurowetenschappers Carl Disselrod, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Hiermee worden hersenfuncties in kaart gebracht. De methode wordt ook ingezet bij onderzoek naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 regiobreek.
4: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Na een succesvolle seizoensopstart met diverse inloopdagen, een kennismakingsbijeenkomst en spannende competitiewedstrijden is probeerbadminton nu ook van start gegaan bij badmintonclub Lieshout. De vereniging heeft op 14 oktober alweer een spannend toernooi in petto voor de senioren. Niet alleen de competitieteams worden uitgedaagd, de vereniging organiseert regelmatig een intern toernooi. Op 21 oktober begint de herfstvakantie. Tijdens deze schoolvakanties is er geen badminton voor de jeugd. Maar senioren kunnen gewoon blijven doorspelen. Zij zijn immers niet gebonden aan de schoolvakanties. De amateurvoetbaluitslagen van afgelopen zondag uit Laarbeek. Er stonden weer interessante duels op het programma. We beginnen met de wedstrijd tussen Prinses Irene en Sparta 25. Die eindigde in een gelijkspel, 0-0. Maria Hout won thuis overtuigend van Volkel met maar liefst 5-0. Een mooie overwinning voor de thuisploeg. ASV 33 wist in eigen huis Helden te verslaan met 2-0, waarmee ze belangrijke punten pakten. Woenselse Boys versloeg ELI met maar liefst 6-1. Voor literatuurliefhebbers, schrijver Adriaan van Dis komt naar Gemert in De Eendracht voor een speciale literaire avond. Op donderdag 15 oktober van 8 tot 10 uur 's avonds zal van Dis onder andere zijn nieuwste roman Alles voor de reis bespreken. Dit evenement wordt georganiseerd door Bibliotheek De Lage Beemden als onderdeel van het Literair Café Gemert. Het belooft een boeiende avond te worden. Kaarten kunnen vooraf worden gereserveerd via de online agenda op de website van Bibliotheek De Lage Beemde. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
5: OSR 920 Regiobreek.
6: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
7: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
8: OSR.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
11: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
12: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag.

Samenite, Samenite, won't go home without you. Dat was Maroon 5 en daarvoor hadden we ook nog Gary Moore, Still Got the Blues. Ozer in de middag van Dikhout. Komt eraan, alleen maar jou. Nu is Sammy Kaus, True Love, That's a Wonder.

Ozer in de middag met ook de hits van Eigen Bodem van Dik Hout hoorde je en alleen maar jou. Meer weten over ons? Kijk dan even gerust op onze website ozer920.nl. Maar nu op de radio. Heel de power. Baby, I love your way.

Eind jaren 70, begin jaren 80 waren ze mateloos populair. Electric Light Orchestra en een van de mooie successen, Sweet Talking Woman. Oh zeg, zo meteen nog op de radio, Ray Parker Jr., Ghostbusters. En nu eerst is het G, D'Agostino en Riddle.

Jeugdsentiment op de radio. Ghostbusters, dat was Ray Parker Jr. OSR in de middag met verderop hier in de radioshow. Chris Andrews, Pretty Belinda en Isabella. Shame, shame, shame. En Led Zeppelin, Dire Maker. Ook die hoor je zometeen na deze. Dit is Arcade Fire en Everything Now.

Even een duikvlucht naar de jaren 60. Chris Andrews en Oh Pretty Belinda. Straks dan gaat deze radioshow verder na 4 uur met Martin Uybers. Mag ik jou nog een fijne maandag wensen en graag tot morgen.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Het gaat om een tijdelijk verbod in onder meer parken, speeltuinen, winkelcentra en ziekenhuizen. Mogelijk gaat het verbod ook gelden in het onderwijs. De Noorse regering wil voorkomen dat mensen zonder dit te weten kunnen worden gefilmd en gefotografeerd. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Vooral vrouwen worden hiermee stiekem gefilmd. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Het grote verschil is dat Wero kopersbescherming gaat aanbieden, zodat consumenten ten alle tijde hun geld kunnen terugvragen als iets misgaat bij een aankoop. Ondernemers zijn daar niet blij mee omdat ze bang zijn voor hogere kosten en meer administratieve lasten. Ook vrezen ze een toename van aankoopfraude. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinop-Geul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Restaurant de Libreye in Zwolle blijft de enige in Nederland met 3 Michelinsterren. Vorig jaar overleed chef-kok Johnny Boer plotseling. Eigenaresse Therese Boer had er rekening mee gehouden dat de sterren na de dood van haar man zouden wegvallen. Maar dit is dus niet gebeurd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Hier zijn de voetbaluitslagen van zondag 4 oktober uit de regio Boekel-Venhorst. Op de lokale velden vonden spannende amateurwedstrijden plaats. Een van de blikvangers was de confrontatie tussen GSV 28 en Boekel Sport. GSV 28 behaalde een overtuigende overwinning op eigen terrein. De ploeg liet er geen gras over groeien en scoorde maar liefst 4 keer zonder een tegendoelpunt te incasseren. De eindstand van deze wedstrijd was dan ook 4-0. Een klinkende prestatie voor de thuisploeg. Elders speelde Venhorst een uitwedstrijd tegen Schijndel. Uitslag 3-0 voor Schijndel. De amateurvoetbaluitslagen van afgelopen zondag, 4 oktober, uit de regio Gemert-Bakel. Een aantal spannende duels werden gespeeld op de lokale velden. De thuisploeg Gemert wist geen punten te pakken tegen FC Lisse en moest toezien hoe de bezoekers met 0-2 overwinning naar huis gingen. Ook Handel kende geen succes, zij verloren nipt met 0-1 van Nemelaar. SVOC 1 wist wel te winnen door Milhezer Boys met 2-1 te verslaan, een belangrijke thuiszege. De Mortel en Middenpeel deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. De amateurvoetbaluitslagen van afgelopen zondag uit Laarbeek. Er stonden weer interessante duels op het programma. We beginnen met de wedstrijd tussen Prinses Irene en Sparta 25, die eindigde in een gelijkspel, 0-0. Maria Hout won thuis overtuigend van Volkel met maar liefst 5-0. Een mooie overwinning voor de thuisploeg. ASV 33 wist in eigen huis Helden te verslaan met 2-0, waarmee ze belangrijke punten pakten. Woenselse Boys versloeg ELI met maar liefst 6-1. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

everybody, baby, do the conga. Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine en Doe de Conga. Welkom in Overzeg in de Middag, deel 2, op 5 oktober, de dag na Werelddierendag. En we hebben Yusuf Islam, oftewel Cat Stevens. He was Lady Darbanville. My lady.

Dozen en There Will Be a Day. En voor de Cat Stevens, oftewel, ja, Yusuf Islam, want zo heet hij tegenwoordig, met Lady Dabanville. Hier was Guy Sebastian. Just one.

De vrolijke klanken van The Liquid Gold en Dance Yourself Dizzy. En van de Nederlandse zangeres Luna, want in het dagelijks leven heet ze gewoon Marie-José van der Kolk. En ze zong het nummer Hilio de la Luna. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst Joe Dolan en You're Such a Good Looking Woman.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinop-Geul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR.

André Hazes, senior in dit geval, en zij gelooft in mij. Sportief gezien was het weer een heerlijk weekend, want we hebben weer kunnen genieten van het Nederlands elftal wat in het PSV-stadion wist te winnen. En Max, ja, daar hebben we ook al een keer het Wilhelmus voor horen spelen. Gelukkig, dit lang geleden. En ook Jeffrey Hellings wist brons met het team NL te bereiken. En we hebben muziek van Stan Witchway, Calling Out

0: Maxi Priest op de eerste dag van de nieuwe week. Close to You en van de Sony & Cher. Destijds het duo en een echtpaar met The Beat Goes On. Maar liefst 24 weken lang staan ze al nummer 1 in de Amerikaanse Billboard's Hot 100. En dat wil wat zeggen. Hier is Ella Langley met het prachtige nummer Choosing Texas.
1: Just when

Oh ja, er is al zoveel ellenders in de wereld, zoveel oorlog. Edwin Starr zong erover, The War. En we hadden Ella Langley, de trotse lijstenvoerder van de Amerikaanse Billboard-lijsten. Al 24 weken lang, Chosen Texas. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Het gaat om een tijdelijk verbod in onder meer parken, speeltuinen, winkelcentra en ziekenhuizen. Mogelijk gaat het verbod ook gelden in het onderwijs. De Noorse regering wil voorkomen dat mensen zonder dit te weten kunnen worden gefilmd en gefotografeerd. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Vooral vrouwen worden hiermee stiekem gefilmd. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Het grote verschil is dat Wero kopersbescherming gaat aanbieden, zodat consumenten ten alle tijde hun geld kunnen terugvragen als iets misgaat bij een aankoop. Ondernemers zijn daar niet blij mee, omdat ze bang zijn voor hogere kosten en meer administratieve lasten. Ook vrezen ze een toename van aankoopfraude. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinop-Geul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Restaurant de Libreye in Zwolle blijft de enige in Nederland met 3 Michelinsterren. Vorig jaar overleed chef-kok Johnny Boer plotseling. Eigenaresse Therese Boer had er rekening mee gehouden dat de sterren na de dood van haar man zouden wegvallen, maar dit is dus niet gebeurd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Lieshoutse Dorpsraad nodigt alle verenigingen uit voor een speciale bijeenkomst op dinsdag 20 oktober. Vanaf 19:30 avonds zijn vertegenwoordigers en andere geïnteresseerden welkom in het dorpshuis in Lieshout. Het doel is om samen te praten over uitdagingen waar verenigingen tegenaan lopen. De inhoud en de te bespreken onderwerpen worden door de verenigingen zelf bepaald, waardoor het echt een bijeenkomst van en voor hen wordt. Dit initiatief is een vervolg op een eerdere succesvolle kennismaking met de burgemeester. De verenigingen hadden de wens uitgesproken om elkaar vaker te treffen. Hier zijn de voetbaluitslagen van zondag 4 oktober uit de regio Boekel-Venhorst. Op de lokale velden vonden spannende amateurwedstrijden plaats. Een van de blikvangers was de confrontatie tussen GSV 28 en Boekel Sport. GSV 28 behaalde een overtuigende overwinning op eigen terrein. De ploeg liet er geen gras over groeien en scoorde maar liefst 4 keer zonder een tegendoelpunt te incasseren. De eindstand van deze wedstrijd was dan ook 4-0. Een klinkende prestatie voor de thuisploeg. Elders speelde Venhorst een uitwedstrijd tegen Schijndel. Uitslag 3-0 voor Schijndel. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft nieuwe namen voor diverse nieuwbouwplannen vastgesteld, volgend op advies van werkgroep Naamgeving. In Handel, het voormalige Herenbos 3, wordt de nieuwe naam Latakkers. Dit eert de gronden van de familie Laathouwers en het agrarische karakter van het gebied. Het textielkwartier in Gemert krijgt de naam Van den Akkerplein, een directe verwijzing naar de rijke textielgeschiedenis. Voor Elsendorp, het plan Christoffelveld, zijn 2 nieuwe namen vastgesteld. Boerenapostel en Godefriedespad. Deze straatnamen kennen een duidelijke binding met Elsendorp. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Ja, dit was in het verleden zo en het is nog steeds zo. Wanneer je de plaat van Dan Hartman opzet, dan staat de dansvloer altijd helemaal vol. Relights My Fire, welkom terug in dit laatste uur. Oh, we zeggen de middag op deze maandag, de 5e oktober.

Er gaan weer allerlei records sneuvelen. Maar liefst 29 weken lang staan ze al in de top 40. Bauza. Dat is meer dan een half jaar met de nummer Magnetic. En deze week vinden ze terug op nummertje 4. En we hadden Aha daarvoor met I've Been Losing You. Op overzeg 920 Solid Harmony.

Oh, Louise, de vrolijke rapper uit Nijmegen. Gert Spadol. En had al grote hits van tevoren. Als ik neem je mee en de bagage dragen, om maar eens wat te noemen. En we hadden Barry White achter de piano. Het zwaargewicht met het Love Unlimited Orchestra. En Let the Music Play. Nou, dat deden we dan. We gaan zo meteen even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst een ander hoogtepunt uit Engeland. De groep die slechts één keer de hitparades wist te bereiken met het nummer There She Goes. Die zijn daarnaast en zometeen dus de hoogtepunten van het nieuws.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinop-Geul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

we wisten weer even de gevoelige snaar te bereiken met Mary McGregor en The Torn Between Two Lovers. Op de maandagmiddag met heerlijk weer, ook heerlijke muziek. Bon Jovi, have a nice day.

Django McRoy mocht Nederland al eens een keer vertegenwoordigen in het Eurovisie Songfestival en schittert nu elke week in de beste zangers. At Midnight was destijds al een hele grote van hem. En Janet Jackson hadden we ervoor met That's the Way Love Goes. Here's Wham! And Wake Me Up Before You Go Go. You put the-

Tim Harden stond destijds al op het Woodstock Festival in 1969 en schreef vooral grote nummers die later bekend werden door andere artiesten. Zoals Reason to Believe van Rod Stewart en If I Were a Carpenter van Johnny Cash. En ook de Tramps hadden er succes mee. En dit was een succesje van hemzelf. How Can We Hang On to a Dream? Dit was René zonder de Alligators en High Time We Went.

De vrolijke klanken van René en ze hadden destijds ook nog succes mee. High Times, We Went. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur het programma De Avond Door met Tom Holland. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. We gaan eruit vandaag met Rumor en de Frozen Years. Prettige avond.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. Een 42-jarige man is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor stalking. Ook mag hij 5 jaar lang geen contact hebben met zijn ex en zijn dochter en mag hij niet in Rotterdam komen. 6 jaar lang belde Armand S. zijn ex veelvuldig, hij stuurde brieven en ging ongevraagd langs. Ook startte hij meerdere rechtszaken tegen de vrouw. S. is momenteel in Turkije, of hij zijn straf in Nederland zal uitzitten is onzeker. Volgens het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND zoekt Rusland de confrontatie op met Duitsland. Martin Jäger stelt dat zijn land door de forse militaire steun aan Oekraïne een obstakel vormt voor de ambities van de Russische president Poetin. Hij verwacht meer aanslagen op doelen zoals de mislukte poging op de luchthaven van Leipzig deze zomer. Ook moordaanslagen sluit hij niet uit. Jäger deed deze uitspraken tijdens de jaarlijkse hoorzitting van de inlichtingendiensten. En vrijdagnacht heeft de politie op station Dordrecht 2 stomdronken ouders met een baby aangehouden. De man en de vrouw zaten in de trein met hun kind en waren zo beschonken dat ze niet meer in staat waren een gesprek te voeren. Het kind is door de politie meegenomen en medisch onderzocht. Daarna is de baby door het crisisteam elders ondergebracht. De ouders worden verdacht van het opzettelijk in hulpeloze toestand achterlaten van hun kind. Het weer. We krijgen een heldere avond met weinig wind. Daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De LEF-groep in Helmond start voor de regio Laarbeek in november met een budgetcursus voor volwassenen. Wie beter wil omgaan met inkomsten en uitgaven kan zich aanmelden. De cursus begint op maandagmiddag 2 november, in totaal 4 middagen. De cursus helpt de administratie op orde te brengen, een kasboek te gebruiken en inkomsten en uitgaven in balans te houden. Ook leert men omgaan met verleidingen, verzekeren, sparen, lenen en geld besparen. Gratis energieadvies aan huis voor inwoners van Boekel en Venhorst. De gemeente Boekel start hiervoor Boekel Isoleert. Opgeleide energiecoaches bezoeken u thuis om mee te denken over energiebesparen. Zonder verkoop van producten, dus volledig onafhankelijk. Deze ervaren vrijwilligers geven praktische tips. Vaak zit de grootste winst in gedragsverandering. Dat kost niks en levert veel op. Ze adviseren over isolatie en subsidies en helpen u de volgende stap te zetten naar een energiezuiniger huis. Een bezoek is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan via de website van de gemeente Boekel. De Lieshoutse Dorpsraad nodigt alle verenigingen uit voor een speciale bijeenkomst op dinsdag 20 oktober. Vanaf 19:30 avonds zijn vertegenwoordigers en andere geïnteresseerden welkom in het dorpshuis in Lieshout. Het doel is om samen te praten over uitdagingen waar verenigingen tegenaan lopen. De inhoud en de te bespreken onderwerpen worden door de verenigingen zelf bepaald, waardoor het echt een bijeenkomst van en voor hen wordt. Dit initiatief is een vervolg op een eerdere succesvolle kennismaking met de burgemeester. De verenigingen hadden de wens uitgesproken om elkaar vaker te treffen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. Elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Riel.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
0: Tom Holland.

Dat hebben ze een hele grote hit gehad. De heren Cats begonnen al in de jaren 60 met onder meer de Jukebox. Dit was uit 72. Let's Dance. En daarvoor hadden wij Whitney Houston en Enrique Iglesias en Could I Have This Kiss Forever. Supreme zei in het origineel, de dochter van Marty Wilde, Kim, heette ze en poetste het op in de jaren 80 en ze scoorde een grote hit mee. You Keep Me Hanging On.

American Woman, dat is de band The Guess Who. Onder meer ook bekend van het liedje Clap van de Wolfman. Dat was horen destijds aan de Wolfman Jack. Beste zangers, dit jaar een best mooi seizoen, moet ik zeggen. Eergisteren was er weer een mooie aflevering. En dit is de aflevering van alweer 2 weken terug, toen Zoe Levee een liedje zong van Desiree van Two Brothers on the Fourth Floor. Never Alone, het heet Nu Nooit Meer Alleen.

de jaren 90 van Eternal, dan B.B. Winehouse, I Wanna Be The Only One. En daarvoor hadden we Zoe Livé en Nooit Meer Alleen. Brengt ons onze eendagsvlieg voor vandaag. En als een Nederlands bandje dat zich noemde Dr. Pop, het liedje heet World at War, stond in 1980 in de hitparade en 21 was hun hoogste notering.

BTO, Back Material Overdrive. En je ain't seen nothing yet vanaf gaan door Santana en Rob Thomas en Smooth. En daarom voor onze one-hit wonder, namelijk Dr. Pop en World at War. Mag het even wat minder, kreeg ik net als een appje, want we zitten nog aan tafel. Nou, we gaan het regelen. Dat is maar eens. Patti LaBelle, Michael McDonald en On My Own.

Leuk uit je altijd als je van films houdt. De bioscoop, ofwel Saturday Night at the Movies. Dat waren The Drifters. En daarvoor Patti LaBelle en Michael McDonald en On My Own. Nog wat verstaanbare muziek hier bij OZR 920. Dat doen we. De Dijken, als ze er niet is.

Nieuwe zingen van Sommelieu. Feels Part 2. Brengt we het einde aan de eerste uur van de avond door. Zometeen na 7 uur Kees van Kooi. Een hele fijne maandagavond. En dan ben ik graag morgen weer om 6 uur. Hier is nog Neil Diamond.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Er wordt in Nepal niet meer actief gezocht naar slachtoffers van de verwoestende overstromingen van eind augustus. Bij die ramp kwamen bijna 1500 mensen om en er worden naar Nepalese zijde nog altijd meer dan 5000 mensen vermist. Hulpdiensten richten zich nu alleen nog op het bergen van lichamen die toevallig worden gevonden. Mogelijk worden de vermisten binnenkort officieel doodverklaard voor de financiële afwikkeling. Onder de vermisten zijn waarschijnlijk nog altijd 2 Nederlanders. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. In heel Frankrijk leiden betogingen tegen de misstanden in het onderwijs opnieuw bij honderden scholen tot onrust en incidenten. Ook in Parijs en het Belgische Luik liepen acties uit op rellen. Na teleurstellend overleg met de onderwijsminister verwachten de bonden morgen een nieuwe landelijke protestdag. De rechtbank in Rotterdam heeft een 42-jarige man bij verstek veroordeeld tot 14 maanden celstraf voor het jarenlang stalken van zijn ex. De man bestookte haar met berichten, zocht media-aandacht op en deed valse aangiftes vanwege een conflict over het ouderlijk gezag. Door de aanhoudende terreur liep het slachtoffer een ernstige posttraumatische stressstoornis op. De man is ook een contact- en locatieverbod opgelegd. Hij verblijft nu in Turkije en weigert om terug te keren naar Nederland. En zeker 18 Amerikanen zijn in Russische dienst getreden om te vechten in Oekraïne, van wie het overgrote deel binnen enkele maanden ook alweer is gesneuveld. Rusland ronselt via sociale media kwetsbare buitenlanders met hoge geldbonussen om de grote verliezen op te vangen. Volgens Amerikaanse media belanden deze strijders aan het front in een heuse vleesmolen waar ze als wegwerpartikelen worden behandeld. Ze krijgen ook te maken met mishandeling, afpersing en levensgevaarlijke opdrachten. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De amateurvoetbaluitslagen van afgelopen zondag, 4 oktober, uit de regio Gemert Bakel. Een aantal spannende duels werden gespeeld op de lokale velden. De thuisploeg Gemert wist geen punten te pakken tegen FC Lisse en moest toezien hoe de bezoekers met 0-2 overwinning naar huis gingen. Ook Handel kende geen succes, zij verloren nipt met 0-1 van Nemelaar. SVOC 1 wist wel te winnen door Milhezer Boys met 2-1 te verslaan, een belangrijke thuiszege. De Mortel en Middenpeel deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. Na een succesvolle seizoensopstart met diverse inloopdagen, een kennismakingsbijeenkomst en spannende competitiewedstrijden is Probeer Badminton nu ook van start gegaan bij Badminton Club Lieshout. De vereniging heeft op 14 oktober alweer een spannend toernooi in petto voor de senioren. Niet alleen de competitieteams worden uitgedaagd, de vereniging organiseert regelmatig een intern toernooi. Op 21 oktober begint de herfstvakantie. Tijdens deze schoolvakanties is er geen badminton voor de jeugd. Maar senioren kunnen gewoon blijven doorspelen. Zij zijn immers niet gebonden aan de schoolvakanties. De amateurvoetbaluitslagen van afgelopen zondag uit Laarbeek. Er stonden weer interessante duels op het programma. We beginnen met de wedstrijd tussen Prinses Irene en Sparta 25. Die eindigde in een gelijkspel, 0-0. Maria Hout won thuis overtuigend van Volkel met maar liefst 5-0. Een mooie overwinning voor de thuisploeg. ASV 33 wist in eigen huis Helden te verslaan met 2-0, waarmee ze belangrijke punten pakten. Woenselse Boys versloeg ELI met maar liefst 6-1. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: OSR.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
5: Kees van Kooi.

even over zevenen. Van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door. En voor de meesten, de eerste werkdag zit weer op. We hebben een mooi weekend gehad. En mocht je aan tafel zitten, eet smakelijk. En anders gewoon lekker de radio aan laten staan op OZ 920. De leukste muziek voor jou.

Dierenliefhebbers in Amerika hebben een hele bijzondere vondst gedaan. Het is al heel frappant als je hem vindt. Namelijk een diamantrug schildpad. En deze had ook nog eens een keer twee koppen. Twee hoofden, moet je dan zeggen. En helemaal kerngezond. En de twee koppen functioneren waarschijnlijk allebei los van elkaar. Want als je de een eten geeft, dan doet de ander niks. Tell me if-

0: Nu is er weer een beetje ophef over het Songfestival. Hebben we eerst besloten om niet mee te doen? Doen we wel mee. Maar omdat wij vorig jaar niet mee hebben gedaan, zijn we namelijk de zetel kwijt in het bestuur van het Eurovisie Songfestival. Ja. Je doet mee of je doet niet mee.
1: Maar

dat er tegenwoordig best wel weer leuke Nederlandstalige liedjes voorbij komen. Onder andere deze van Isabel Huser. En ze komt uit Engeland, vandaar haar achternaam. En op 2-jarige leeftijd is ze verhuisd naar Nederland. TikTok-filmpjes gedeeld, onder andere een vertaling van Bohemian Rhapsody van Queen. En zodoende werd ze ontdekt.

0: En met deze leuke van Steve Miller, de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze maandag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn collega's met de voortzetting van de avond door. En als je niet kunt slapen, ook nog een hele mooie nachtprogrammering. En morgen om 7 uur, dan begint weer de live programmering van Oze. Vergeet je soms, maar is ook leuk. Tussen 7 en 9 moet je zeker eens luisteren. Leuk wakker worden. Tot morgen.
1: I spent my time watching.

0: mine. The one and only reason is fun, fun, fun. I said, well, baby.
1: OSN.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt wordt ernstig betwijfeld. De Raad van State zegt de strakke deadline voor een belangrijk advies aan de Tweede Kamer niet te halen. Daarnaast waarschuwen banken dat hun IT-systemen niet op tijd klaar zijn, wat het risico op belastingfraude verhoogt. En ook voor de Belastingdienst dreigt overbelasting. Mocht die wetswijziging vertraging oplopen, dan kost dat de schatkist ieder jaar 3,5 miljard euro. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai-vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv, dat meldt persbureau Reuters. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder tijdens de vlucht aan met een bijl, maar kon door die piloot en oplettende passagiers worden overmeesterd. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. In heel Frankrijk leiden betogingen tegen de misstanden in het onderwijs opnieuw bij honderden scholen tot onrust en incidenten. Ook in Parijs en het Belgische Luik liepen acties uit op rellen. Na teleurstellend overleg met de onderwijsminister verwachten de bonden morgen een nieuwe landelijke protestdag. En het internationaal strafhof in Den Haag heeft arrestatiebevelen openbaar gemaakt tegen twee Afghaanse Taliban-ministers. Die ministers van onderwijs en hoger onderwijs worden verantwoordelijk gehouden voor misdrijven tegen de menselijkheid en de onderdrukking van vrouwen. In totaal zoekt het hof nu 4 Taliban-leiders. De bekendmaking komt op een gevoelig moment, want de Amerikaanse president Trump noemde het ICC onlangs nog een schurkenorganisatie. Hij dreigt met sancties tegen het hof. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Na een succesvolle seizoensopstart met diverse inloopdagen, een kennismakingsbijeenkomst en spannende competitiewedstrijden is Probeer Badminton nu ook van start gegaan bij Badminton Club Lieshout. De vereniging heeft op 14 oktober alweer een spannend toernooi in petto voor de senioren. Niet alleen de competitieteams worden uitgedaagd, de vereniging organiseert regelmatig een intern toernooi. Op 21 oktober begint de herfstvakantie. Tijdens deze schoolvakanties is er geen badminton voor de jeugd. Maar senioren kunnen gewoon blijven doorspelen. Zij zijn immers niet gebonden aan de schoolvakanties. Gratis energieadvies aan huis voor inwoners van Boekel en Venhorst. De gemeente Boekel start hiervoor Boekel Isoleert. Opgeleide energiecoaches bezoeken u thuis om mee te denken over energiebesparen. Zonder verkoop van producten, dus volledig onafhankelijk. Deze ervaren vrijwilligers geven praktische tips. Vaak zit de grootste winst in gedragsverandering. Dat kost niks en levert veel op. Ze adviseren over isolatie en subsidies en helpen u de volgende stap te zetten naar een energiezuiniger huis. Een bezoek is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan via de website van de gemeente Boekel. Voor literatuurliefhebbers, schrijver Adriaan van Dis komt naar Gemert in De Eendracht voor een speciale literaire avond. Op donderdag 15 oktober van 8 tot 10 uur 's avonds zal Van Dis onder andere zijn nieuwste roman Alles voor de reis bespreken. Dit evenement wordt georganiseerd door Bibliotheek De Lage Beemde als onderdeel van het Literair Café Gemert. Het belooft een boeiende avond te worden. Kaarten kunnen vooraf worden gereserveerd via de online agenda op de website van Bibliotheek De Lage Beemde. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
5: Welkom.
2: Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920, de avond door.
5: Peter Boer.

pakken we de regenboog erbij. En dan zingen we met z'n allen nog even Since You've Been Gone. Oftewel Rainbow op de radio. Een hele goede avond. Het is weer 8 uur geweest. Het is 5 oktober 2026 ondertussen alweer. En wij gaan lekker door. En dan pakken we de morning train. En Sheena Easton die gaat zingen voor je.

met Voa House, oftewel Full House en Standing on the Inside. En daarvoor 9 to 5. Zo wilden ze het eigenlijk noemen, deze plaats. Maar het werd toch inderdaad een subtitel. Want de hoofdtitel werd The Morning Train for Sheena Easton. 9 to 5 werd al door Dolly Parton op dat moment bezet gehouden.

Hij wordt nog regelmatig aangevraagd als ik ergens in het land een feestje mag draaien en de mensen willen lekker dansen. Dan pakken we Johnny Camp er even bij met Just Got Paid. Helaas is die niet meer onder ons. Maar in de jaren 80 scoorde die een enorme hit in Nederland met deze Just Got Paid. Zometeen gaan we weer eens kijken in de historie van vandaag. Maar eerst de

Leuke plaatjes maken die heren van de Jonas Brothers altijd. Hè? Deze was ook weer zo vrolijke Only Human. En daarvoor nog Amy Stad en Misfit. Het is 5 oktober. Wat gebeurde er in het verleden? Nou, in 1962 op 5 oktober ging de eerste James Bond film in wereldpremière. En dat gebeurde allemaal in het Pavilion Theater in Londen. En dat was natuurlijk Dr. No. En Henry Mancini, ook iemand die zich met film bezighield, maar dan met filmmuziek, die krijgt op 5 oktober 1965 in de Verenigde Staten een gouden plaat voor de soundtrack bij de film van de Pink Panther. Op 5 oktober 1968 begint Cream aan een afscheidstournee door de Verenigde Staten. En op diezelfde dag wordt ook de single White Room uitgebracht. En scoorden ze toch nog een leuke hit. Net voor het afscheid, zeg maar. Net voordat ze allemaal uit elkaar gingen. Nou, uit elkaar gaan, dat deden ze in 1975. En dan heb ik het over Mark Bolan en June Child. De zanger van T-Rex en zijn vrouw waren pas 5 jaar getrouwd. Maar Mark Bolan die heeft inmiddels een relatie met de Amerikaanse zangeres Gloria Jones. En dan hebben we ook nog jarige vandaag, Steve Miller. En die had ooit een band, hè, de Steve Miller Band. Harold Faltermeyer, bekend van het muziekje achter Axel F. Bob Geldof, de man achter Live Aid en al die andere leuke dingen. En ook zanger van de Boomtown Rats. André Kuipers, onze Nederlandse astronaut en dokter natuurlijk. En Kate Winslet, je kent haar als actrice natuurlijk in Titanic. Maar wist je dat ze ook kon zingen? Nou, ik laat het even horen.

Oh, zo jammer dat ze er niet meer is, hè? Deze Melanie Thornton, de zangeres van La Bouche toen de tijd, met Falling in Love. Heerlijk stemgeluid om weer even te mogen draaien hier op OZR 920. Het is maandagavond en misschien heb je wel zoiets van, ach, ik kan maar niet op gang komen deze week. Hoe moet ik dit allemaal rondbreien deze week? Nou, het is pas de eerste dag.

alles overwinnen. Ja, ik weet niet of dat die vriendschap alles overwonnen heeft. Of dat ze nou inderdaad op goede voet met elkaar staan. Het blijft allemaal zo wazig. Ik vind het een beetje jammer. Nick en Simon, het was zo'n leuk duo. Maar ondertussen hebben ze allebei hun eigen solo carrière. En zijn ze ook wel leuk bezig. Dit was nog even samen alles overwinnen. En Billy Joe Royal had het over Hush. Ik zeg, morgen, dan ben ik er weer. Veel plezier met de rest van de mannen.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt wordt ernstig betwijfeld. De Raad van State zegt de strakke deadline voor een belangrijk advies aan de Tweede Kamer niet te halen. Daarnaast waarschuwen banken dat hun IT-systemen niet op tijd klaar zijn, wat het risico op belastingfraude verhoogt. En ook voor de Belastingdienst dreigt overbelasting. Mocht die wetswijziging vertraging oplopen, dan kost dat de schatkist ieder jaar 3,5 miljard euro. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai-vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv, dat meldt persbureau Reuters. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder tijdens de vlucht aan met een bijl, maar kon door die piloot en oplettende passagiers worden overmeesterd. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. En de Italiaanse politie heeft in een Siciliaanse haven een Maltese man opgepakt die honderden dieren in zijn auto probeerde te smokkelen. In het voertuig werden 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien aangetroffen op weg naar een boot richting Malta. De meeste vogels behoren tot beschermde soorten zoals kakatoes en ara's. Vanwege de belabberde omstandigheden in de auto wordt de man behalve van dierensmokkel ook nog beschuldigd van dierenmishandeling. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Mensen kunnen weer een coronaprik halen als zij meer risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. GGD Brabant Zuidoost biedt de prik aan op 20 locaties in de regio, onder andere in Gemert en Helmond. De coronaprik helpt om beter beschermd te zijn tegen ernstige ziekten, ziekenhuisopname of overlijden door het coronavirus, omdat dit virus nog steeds aanwezig is en opnieuw kan opleven. Voor gezonde mensen onder de 70 jaar is de prik niet meer nodig. Zij lopen geen hoger risico meer om ernstig ziek te worden door corona. Mensen van 70 jaar of ouder krijgen uiterlijk half oktober een uitnodiging van het RIVM. De ambulance is maandagmiddag rond 4:55 gealarmeerd voor een ongeval op de parkeerplaats van Netorama aan de Elisabethplaats in Gemert. Daar zag een automobiliste bij het achteruitrijden een dame met haar winkelwagentje over het hoofd. De vrouw werd aangereden en kwam samen met de winkelwagen ten val. Een medewerkster van de supermarkt heeft eerste hulp verleend in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. De automobiliste kwam met de schrik vrij, maar was erg geëmotioneerd door het voorval. In het Kouwenbergskerkje in Aarderiksel kunnen bezoekers zondag 11 oktober genieten van Trio Henkes. Trio Henkes brengt een gevarieerd programma van klassiek, jazz en hedendaagse muziek. Met saxofoon, basklarinet, cello, gitaar en contrabas maken de drie ervaren muzikanten een reis door de tijd en over de wereld. Het programma begint om 2:30 en de toegang is gratis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

Lekker mee, zingplaatje. Muziek van de Casuals, Jessamine, zo heette deze prachtige plaat. En Adele hoorde je ook, Chasing Pavements, hier op OSR. Even terug in de tijd, ja, vorig jaar een keer, hè? Of misschien al iets langer geleden. Die with a Smile.

Robert Palmer. The best of both worlds. Ja, dat is altijd een mooie mix, hè, zeker. Tone Lock was erbij. Wild Thing zong hij voor ons hier op OMZ 920. En straks lekkere muziek van The Corrs. Maar eerst deze Terug in de Tijd. Muziek van Mary Hopkin. Knock, knock. Who's there?

Mature op de radio. If I Was, zong hij voor ons hier op OSN 920. En de course hoorde je ook. Irresistible, zongen ze. En straks lekkere muziek van Earth and Fire, jazeker. Maar eerst Shawn Mendes, Treat You Better op OSN 920.

Lekkere muziek van de Beatles. Zo aan het eind van het programma. De avond door het laatste gedeelte wel te verstaan. Straks na 10 uur Berend Konders op de radio. Ik wens je er heel veel plezier mee. Wat mij betreft heel graag tot morgen. Dan ben ik er weer. Hier is Procol Harum, Conquistador. Graag tot morgen. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te kapseizen. Het gaat om de Nautilus, een kolencarrier waarin water de machinekamer binnenstroomt, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. In het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda, vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. En in Roemenië mogen jagers vanaf nu elk jaar bijna 1000 beren afschieten, ruim 2 keer zoveel als voorheen. President Nicu Sordan heeft de nieuwe wet ondertekend om het stijgende aantal gevaarlijke confrontaties tussen mens en beer terug te dringen. In het afgelopen jaar kwamen er in Roemenië bijna 30 mensen om door een berenaanval. Maar natuurbeschermers waarschuwen dat de maatregel het krimpende leefgebied van de dieren niet oplost, maar wel plezierjagers aantrekt. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagochtend rond 7:45 gealarmeerd voor een ongeval aan het Boekend in Gemert. Daar was een 13-jarige jongen met zijn fiets gevallen. Hij fietste over een scheidingsrandje tussen het fietspad en de weg toen hij onderuit ging. Hij kwam zeer ongelukkig terecht en is met letsel aan onder meer zijn arm overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg afgezet en het verkeer eromheen geleid. Brabantse scholen die hun schoolplein gezond, klimaatbestendig, natuurlijk en avontuurlijk willen inrichten, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De Brabantse waterschappen, provincie Noord-Brabant en het Cultuurfonds Noord-Brabant investeren samen 1 miljoen euro om zoveel mogelijk schoolpleinen groener te maken. Van 2024 tot en met 2027 is er ieder jaar 250.000 euro beschikbaar. Scholen kunnen via deze regeling een aanvraag doen voor een bijdrage van maximaal 70% van de kosten, met een maximum van 10.000 euro per project. Vanaf 1 april 2027 kan een aanvraag gedaan worden via de regeling Schoolpleinen van de Toekomst. Burgemeester Caroline van den Elzen van Boekel heeft met plezier meegewerkt aan het boek In het hart van het ambt van Sascha Ausems en Pierre Mellegers-Humagin. Het eerste exemplaar werd tijdens het VNG-jaarcongres overhandigd aan minister Heerma van Binnenlandse Zaken. Waar het in het openbaar bestuur vaak over cijfers en dossiers gaat, draait dit boek puur om de menselijke maat. 82 burgemeesters deelden openhartig hun verhalen over de balans tussen grote verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid. Dat vraagt erom dat je durft te laten zien wie je bent, ook zonder die keten om. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.
4: I had no choice but to hear you. You stayed. Your case, time and

0: muziek van Aretha Franklin en Spanish Harlem en Alanis Morissette, Head Over Feet. 10 uur geweest. Dit is Voor de Nacht Begint tot aan middernacht. Weet je anders, de beste zangers gaan we het zeker wel doen. Maar niet, laten we maar zeggen, zo in het begin. Rond 15:15 dit uur.
1: Dis-moi qui est le plus beau, quitte à devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego.

Goed, Jacot. We hebben een tijdje niks meer van gehoord. Dat is jammer, want ze maakte mooie liedjes. Dit was een oud werkje. Hartslag. Beste zangers. Afgelopen zaterdag wederom op NPO. De televisie waar we dan even voor gaan zitten. Voor al die beste zangers. Onder andere Faye Klaassen. Hier is Space. Yo.

Helemaal vergeten het werkje van Betty Everett. Nou, dan komt die zomer voorbij. It's in his kiss. Oftewel, de Shoop Shoop Song. Style Council. Band rondom Paul Weller. Beetje ontstaan uit een punkbandje. Maar goed, dat is allemaal geschiedenis. Hier is My Ever Changing Moods.

0: Muziek van Justin Bieber neemt ons mee naar het album van de week. Is deze week Jeun geworden van de Bukkers. Beetje dialect, maar wel lekker. Album van vorig jaar trouwens. In dit geval gaan we draaien Sloop maar, Dreum maar.
1: Album

Sacha Lavant van de Dr. Buzzard Original Savannah Band. Dat is een lekkere lange naam. Maar die volgende, die heeft ook een lange naam. Omdat ze met een heel stel zijn. Onder andere Earth, Wind & Fire. En Fat So Small. Hier is de maand die voorbij is. September.

Nieuwe single van Stella Lefty Boston op de radio. Daar luister je naar. Listen to the radio. Hier is Tom Robinson. Zo heet dit liedje. Listen to the radio.

Het klinkt als Creedence. Er zaten ook al een paar heren in destijds. Een tijdelijke afscheiding was dat destijds. Blue Ridge Rangers en Jambalaya on the Bayou. Passenger, the wrong direction.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt het schip de Nautilus te kapseizen. De carrier, die onderdelen voor windturbines op zee vervoert, is 73 bij 16 meter. Er stroomt water de machinekamer binnen, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. En in het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Fotoclub FC Objectief uit Beekendonk presenteert in oktober haar najaarsexpositie in Kunstpodium Het Oude Raadhuis in Beekendonk. U ziet er zo'n 60 foto's, waaronder een bijzondere serie met De Rode Draad, waarbij fotografen hetzelfde beginpunt uniek interpreteerden. Ook is er een diashow. De expositie is geopend in het weekend van 10 en 11 oktober. Langzaam krijgt de line-up van The Sounds of Cecilia in Lieshout steeds meer vorm. Vanwege het 150-jarig jubileum organiseert de Harmonie op 6 en 7 november een gouden editie in de Klumper. Een spektakel met sfeermakers uit eigen dorp en inmiddels ook met landelijk bekend zangtalent. Evi Schuts treedt op. Zij liet in 2022 al eens in Lieshout zien wat ze in huis heeft. Ze wist de Voice of Holland coaches Suzanne en Freek tot tranen toe te roeren. Daarnaast komt ook Joost Manders. De man die op zanggebied alles kan, van klassiek tot pop. Hij draait er zijn hand niet voor om. Andere artiesten worden later bekendgemaakt. De Bunker in Gemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground metal. Met de internationale solo live act Door uit Engeland op donderdag, een laagdrempelige game night op vrijdag en een stevige metal line op met Manicuerda uit Nederland en het Franse Skelethal op zaterdag, biedt het weekend voor elk wat wils. De programma's beginnen alle dagen om 8 uur. De hulpdiensten zijn maandagochtend rond 7:45 gealarmeerd voor een ongeval aan het Boekend in Gemert. Daar was een 13-jarige jongen met zijn fiets gevallen. Hij fietste over een scheidingsrandje tussen het fietspad en de weg toen hij onderuit ging. Hij kwam zeer ongelukkig terecht en is met letsel aan onder meer zijn arm overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg afgezet en het verkeer eromheen geleid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

Muziek van de Human League en Louise. Even na 11 uur deel 2 van Voor de Nacht Begint. Hier is Two Way Army. Berend Koenders.

populair meneer Teddy Swims. Toch hopelijk wel. Mr. Know-it-all. Dit is het nieuwe werk hier. John Lee Hoeken en Bonnie Raitt. Nu.

Dead or Alive, ik ken alleen dit liedje van Stijl bij elkaar. You Spin Me Around. We gaan naar wat nederpop. Dat doen we met Brainbox. Hier is Down Man.

Het plaatje is nog niet zo oud, maar is ook niet hartstikke nieuw. Justin Timberlake, Selfish. Wat wel wat ouder is, is de muziek van Aerosmith. Ik denk wel dat dit het meest populaire werkje van de heren is. Hier is Dream On.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer: in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Speuren naar letters, schrijven met een kroontjespen, knutselen met boeken en zingen met een kinderboekenschrijver. Dat kan zondag 18 oktober in het Boerenbondsmuseum in Gemert. De dag die in het teken staat van lezen, schrijven en verhalen van vroeger en nu. Kinderen gaan op lettertocht. Er zijn voorleesactiviteiten en kinderen kunnen creatief aan de slag met boeken, letters en muziekinstrumentjes. Een van de hoogtepunten is het interactieve optreden van kinderboekenschrijver en zanger Erik van Os, bekend van boeken en liedjes die hij samen met Elle van Lieshout maakte. Het museum is open van 1 tot 5. De ambulance is maandagmiddag rond 5:05 gealarmeerd voor een ongeval op de parkeerplaats van Netorama aan de Elisabethplaats in Gemert. Daar zag een automobiliste bij het achteruitrijden een dame met haar winkelwagentje over het hoofd. De vrouw werd aangereden en kwam samen met de winkelwagen ten val. Een medewerkster van de supermarkt heeft eerste hulp verleend in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. De automobiliste kwam met de schrik vrij, maar was erg geëmotioneerd door het voorval. In het Kouwenbergs kerkje in Aarderiksel kunnen bezoekers zondag 11 oktober genieten van Trio Henkes. Trio Henkes brengt een gevarieerd programma van klassiek, jazz en hedendaagse muziek. Met saxofoon, basklarinet, cello, gitaar en contrabas maken de 3 ervaren muzikanten een reis door de tijd en over de wereld. Het programma begint om 2:30 en de toegang is gratis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Jij luistert, wij doen de rest.
1: OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer: in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pilrand. De ambulance is maandagmiddag rond 4:55 gealarmeerd voor een ongeval op de parkeerplaats van Netorama aan de Elisabethplaats in Gemert. Daar zag een automobiliste bij het achteruitrijden een dame met haar winkelwagentje over het hoofd. De vrouw werd aangereden en kwam samen met de winkelwagen ten val. Een medewerkster van de supermarkt heeft eerste hulp verleend in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. De automobiliste kwam met de schrik vrij, maar was erg geëmotioneerd door het voorval. Mensen kunnen weer een coronaprik halen als zij meer risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. GGD Brabant Zuidoost biedt de prik aan op 20 locaties in de regio, onder andere in Gemert en Helmond. De coronaprik helpt om beter beschermd te zijn tegen ernstige ziekten, ziekenhuisopname of overlijden door het coronavirus, omdat dit virus nog steeds aanwezig is en opnieuw kan opleven. Voor gezonde mensen onder de 70 jaar is de prik niet meer nodig. Zij lopen geen hoger risico meer om ernstig ziek te worden door corona. Mensen van 70 jaar of ouder krijgen uiterlijk half oktober een uitnodiging van het RIVM. De hulpdiensten zijn maandagochtend rond 7:45 gealarmeerd voor een ongeval aan het Boekend in Gemert. Daar was een 13-jarige jongen met zijn fiets gevallen. Hij fietste over een scheidingsrandje tussen het fietspad en de weg toen hij onderuit ging. Hij kwam zeer ongelukkig terecht en is met letsel aan onder meer zijn arm overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg afgezet en het verkeer eromheen geleid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer: in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Fotoclub FC Objectief uit Beekendonk presenteert in oktober haar najaarsexpositie in Kunstpodium Het Oude Raadhuis in Beekendonk. U ziet er zo'n 60 foto's, waaronder een bijzondere serie met De Rode Draad, waarbij fotografen hetzelfde beginpunt uniek interpreteerden. Ook is er een diashow. De expositie is geopend in het weekend van 10 en 11 oktober. De Bunker in Gemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground metal. Met de internationale solo live act Door uit Engeland op donderdag, een laagdrempelige game night op vrijdag en een stevige metal line op met Manicuerda uit Nederland en het Franse Skelethal op zaterdag, biedt het weekend voor elk wat wils. De programma's beginnen alle dagen om 8 uur. Speuren naar letters, schrijven met een kroontjespen, knutselen met boeken en zingen met een kinderboekenschrijver. Dat kan zondag 18 oktober in het Boerenbondsmuseum in Gemert. De dag die in het teken staat van lezen, schrijven en verhalen van vroeger en nu. Kinderen gaan op lettertocht. Er zijn voorleesactiviteiten en kinderen kunnen creatief aan de slag met boeken, letters en muziekinstrumentjes. Een van de hoogtepunten is het interactieve optreden van kinderboekenschrijver en zanger Erik van Os, bekend van boeken en liedjes die hij samen met Elle van Lieshout maakte. Het museum is open van 1 tot 5. In het Kouwenbergskerkje in Aarderiksel kunnen bezoekers zondag 11 oktober genieten van Trio Henkes. Trio Henkes brengt een gevarieerd programma van klassiek, jazz en hedendaagse muziek.